0: 9 a.m. Something mysterious is happening. Queer Classics. Your daily doses of music from long time ago. Yes, when you were young. Join us with the music you love. Queer Classics on PD Radio.
1: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op PD Radio.
2: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio. Tijmen in de ochtend.
3: Round 2. What is this?

0: Hallo.
1: Jouw iPhone wordt nog cooler met de PD Radio app voor iPhones. Ga naar de iTunes Store om de PD Radio app te downloaden. Luister ook onderweg naar PD Radio.

0: pdradio.nl voor alle info.
1: Amsterdam, PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio PD en zet hem aan.

Hey, Ramon Baron hier, om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
2: Every Friday and Saturday. At 8 in the evening. The House of Pidi. A selection of house music of this moment. Tonight at 8. On Pidi Radio.

reageren op de Radio Duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. De rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN. En die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbadu spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.
2: Hits from Pity.
3: I'm Melody.
4: I see you got your eyes on me. I think we gon' need a little privacy, girl.
5: Hey, it's yours truly, Jason Derulo.
6: Just a little Chico Pitbull.

0: Feel the love. Feel the beat. With PD Radio. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Online and on our app.
4: At home, work, the car, wherever you are.
0: PD Radio.
5: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland is opnieuw grote zorg over de veiligheid van queer asielzoekers in Ter Apel. Een homoseksuele man uit Gaza is bij de ingang van het asielzoekerscentrum zwaar mishandeld met een fietsketting. Volgens het slachtoffer en een belangenorganisatie grepen aanwezige beveiligers niet in. Het is het derde ernstige geweldsincident in korte tijd waarbij volgens betrokkenen onvoldoende bescherming werd geboden. In Rusland stopt een van de grootste LGBTQ-organisaties van het land met haar werkzaamheden. Het Russian LGBT Network zegt dat verder werken te gevaarlijk is geworden nadat de organisatie door de Russische autoriteiten als extremistisch is bestempeld. De groep bood bijna 20 jaar juridische, psychologische en praktische hulp aan queerpersonen in heel Rusland. Ook vanuit Rusland kwam deze week nieuws over censuur. In de Russische uitgave van de autobiografie van Paus Franciscus blijken volledige passages over homoseksuele en transgender personen zwart gemaakt. Het gaat onder meer om teksten waarin de paus schrijft dat queerpersonen welkom zijn in de kerk en dat homoseksualiteit geen misdaad is. In de Verenigde Staten was er deze week een belangrijke rechterlijke uitspraak over transgenderzorg. Een federale rechter blokkeerde een poging van de regering Trump om genderbevestigende zorg uit te sluiten van essentiële zorg die via de Affordable Care Act kan worden vergoed. Een groep van 21 staten had daartegen geprocedeerd. En in de Verenigde Staten is er ook zorg over de behandeling van een transgender asielzoeker. Een 25-jarige vrouw uit Venezuela zit vast in een mannenafdeling van een detentiecentrum in Louisiana. Zij zegt daar te zijn mishandeld, vernederd en in eenzame opsluiting te zijn geplaatst. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat transgender migranten in detentie steeds moeilijker toegang krijgen tot passende zorg en bescherming. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

Vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld bij temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.
4: Let's get kinky, kinky, kinky, kinky, kinky, kinky, kinky, kinky.
3: These are your Pride songs.

0: this or your pride songs.
1: Make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait.
0: Only the biggest hits.
2: Dit is Dick Verhaak met het Radio Nieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. De rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN. En die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Hits from Pity.
4: I'm Melody.
5: I see you got your eyes on me. I think we gon' need a little privacy, girl.
6: Hey, hey, it's yours truly, Jason Derulo.
7: Yes, the little Chico Pitbull.
8: Move like an animal.
9: Hey, it's Cat's Eye, and we're with
3: Pity Radio.

0: Pride. PD Radio. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB Plus radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB Plus, kanaal 6C.

Vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld met temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Dick Hark met het Radio Nieuws. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kyiv-Iri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. De rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Hits from Pity.
3: I'm Melody.
4: See, you got your eyes on me. I think we gon' need a little privacy, girl.
5: Hey, hey, it's yours truly, Jason Derulo.
6: Just a little Chico Pitbull.
7: Move like an animal.
8: Hey, it's Cat's Eye, and we're with
2: Pity Radio.
9: There's

0: we go.
1: PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
2: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
0: Online and on our app.
3: At home, work, the car, wherever you are.
1: PD Radio.
4: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland is opnieuw grote zorg over de veiligheid van queer asielzoekers in Ter Apel. Een homoseksuele man uit Gaza is bij de ingang van het asielzoekerscentrum zwaar mishandeld met een fietsketting. Volgens het slachtoffer en een belangenorganisatie grepen aanwezige beveiligers niet in. Het is het derde ernstige geweldsincident in korte tijd waarbij volgens betrokkenen onvoldoende bescherming werd geboden. In Rusland stopt een van de grootste LGBTQ-organisaties van het land met haar werkzaamheden. Het Russian LGBT Network zegt dat verder werken te gevaarlijk is geworden nadat de organisatie door de Russische autoriteiten als extremistisch is bestempeld. De groep bood bijna 20 jaar juridische, psychologische en praktische hulp aan queerpersonen in heel Rusland. Ook vanuit Rusland kwam deze week nieuws over censuur. In de Russische uitgave van de autobiografie van Paus Franciscus blijken volledige passages over homoseksuele en transgender personen zwart gemaakt. Het gaat onder meer om teksten waarin de paus schrijft dat queerpersonen welkom zijn in de kerk en dat homoseksualiteit geen misdaad is. In de Verenigde Staten was er deze week een belangrijke rechterlijke uitspraak over transgenderzorg. Een federale rechter blokkeerde een poging van de regering Trump om genderbevestigende zorg uit te sluiten van essentiële zorg die via de Affordable Care Act kan worden vergoed. Een groep van 21 staten had daartegen geprocedeerd. En in de Verenigde Staten is er ook zorg over de behandeling van een transgender asielzoeker. Een 25-jarige vrouw uit Venezuela zit vast in een mannenafdeling van een detentiecentrum in Louisiana. Zij zegt daar te zijn mishandeld, vernederd en in eenzame opsluiting te zijn geplaatst. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat transgendermigranten in detentie steeds moeilijker toegang krijgen tot passende zorg en bescherming. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

zijn wel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld met temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit 1 graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: Hits from Pity.
3: I'm Melody.
4: I see you got your eyes on me. I think we gon' need a little privacy, girl.
5: Hey, it's yours truly, Jason Derulo.
6: Just a little Chico Pitbull.
7: Radio. 9 a.m. Time for your daily dose queer classics.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
2: Every Friday and Saturday. At 8 in the evening. The House of Pidi. A selection of house music of this moment. Tonight at 8. On Pidi Radio.

0: Yeah.
1: PD Radio, always.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
7: Online and on our app.
8: At home, work, the car, wherever you are.
9: PD Radio.
10: Vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld bij temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: or your pride songs.
1: Sorry mama, maar die schoonzoon die komt nog even niet. Ik blijf voorlopig even solo, geen van me verdient.
0: Only the biggest hits.
2: Dit is Dick ter Haak met het radio nieuws. Rond deze tijd begint op landgoed Boonbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakhanbaru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.
3: Hits from Pity.
4: I'm Melody.
5: You got your eyes on me. I think we gon' need a little privacy, girl.
6: Hey, it's yours truly, Jason Derulo.
7: Just a little Chico Pitbull.

reageren op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: BD Radio. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Online and on our app.
8: At home, work, the car, wherever you are.
0: BD Radio.
9: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland is opnieuw grote zorg over de veiligheid van queer asielzoekers in Ter Apel. Een homoseksuele man uit Gaza is bij de ingang van het asielzoekerscentrum zwaar mishandeld met een fietsketting. Volgens het slachtoffer en een belangenorganisatie grepen aanwezige beveiligers niet in. Het is het derde ernstige geweldsincident in korte tijd waarbij volgens betrokkenen onvoldoende bescherming werd geboden. In Rusland stopt een van de grootste LGBTQ-organisaties van het land met haar werkzaamheden. Het Russian LGBT Network zegt dat verder werken te gevaarlijk is geworden nadat de organisatie door de Russische autoriteiten als extremistisch is bestempeld. De groep bood bijna 20 jaar juridische, psychologische en praktische hulp aan queerpersonen in heel Rusland. Ook vanuit Rusland kwam deze week nieuws over censuur. In de Russische uitgave van de autobiografie van Paus Franciscus blijken volledige passages over homoseksuele en transgender personen zwart gemaakt. Het gaat onder meer om teksten waarin de paus schrijft dat queerpersonen welkom zijn in de kerk en dat homoseksualiteit geen misdaad is. In de Verenigde Staten was er deze week een belangrijke rechterlijke uitspraak over transgenderzorg. Een federale rechter blokkeerde een poging van de regering Trump om genderbevestigende zorg uit te sluiten van essentiële zorg die via de Affordable Care Act kan worden vergoed. Een groep van 21 staten had daartegen geprocedeerd. En in de Verenigde Staten is er ook zorg over de behandeling van een transgender asielzoeker. Een 25-jarige vrouw uit Venezuela zit vast in een mannenafdeling van een detentiecentrum in Louisiana. Zij zegt daar te zijn mishandeld, vernederd en in eenzame opsluiting te zijn geplaatst. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat transgendermigranten in detentie steeds moeilijker toegang krijgen tot passende zorg en bescherming. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
10: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
11: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
10: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
11: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station. And no.

0: only the biggest hits.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze, aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. De aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambaru spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radio nieuws.
2: Hits from Pity.
3: I'm Melody.
4: See you got your eyes on me. I think we gon' need a little privacy, girl.
5: Hey, it's yours truly, Jason Derulo.
6: Yes, the little Chico Pitbull.

Een hele goedemorgen, het is zaterdag 22 augustus, 11 uur en je luistert naar Pieter Radio, Tijmen in de ochtend. Ik ben Tijmen en het komende uur hoef je even helemaal nergens heen, tenzij je nu natuurlijk op Lowland staat. Dan moet je waarschijnlijk juist overal heen, want zodra je één artiest hebt gekozen, blijken er op drie andere podia ook mensen te staan die je absoluut niet mag en wil missen. Rust bestaat op een festival eigenlijk alleen in het blokkenschema, maar in de praktijk eigenlijk helemaal niet. Lowlands is dus dit weekend in volle gang en een van de artiesten op het programma is Ravin Lené. Zij maakt muziek die klinkt alsof de zomer nog niet besloten heeft of hij wil dansen of misschien verliefd wilt worden. Dat lijkt me een prima stemming voor deze zaterdagochtend. Dit is Love Me Now.

World Amsterdam Pride sloot precies 2 weken geleden af en ik vind het altijd een beetje raar. Wekenlang hangen overal vlaggen, wordt iedere plein tijdelijk een dansvloer en daarna is het alsof iemand op maandagochtend zegt, yo, zo is het weer genoeg. Wat ik mooi vond aan deze editie was dat er ook nadrukkelijk ruimte was voor bi- en interseksuele mensen. Want een gemeenschap wordt niet alleen inclusiever door harder te roepen, maar ook door beter te kijken wie er tot nu toe te weinig in beeld stonden. Dus als de glitter inmiddels uit je haar en uit je wasmachine is verdwenen, de boodschap mag gewoon blijven hangen, net als die vlag trouwens. En queer pop gaat gelukkig ook onverstoorbaar door. Kim Petra zette vorige maand na heel veel verzoeken van fans haar pre-tour favorite pop sound eindelijk op streaming services. Soms werkt blijven zeuren dus wel. Niet in relaties, maar kennelijk wel in popmuziek.

0: Amsterdam. PD Radio. Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
3: Je luistert nog steeds naar PD Radio, hier na de reclame, Timen in de ochtend. En het nieuwe album van Sam Smith is vrijdag uitgekomen. En ik weet niet of mensen het al hebben geluisterd, maar het klinkt echt een stuk intiemer dan Sam van Unholy met zijn duivelshorens en optreden op een enorme gouden kont. Dat beeld verzin ik overigens niet zelf, dit is daadwerkelijk gebeurd. En op dit album gaat het heel veel meer over rust, veiligheid en verlies zijn. En de titel verwijst naar de ogen van hun verloofde modeontwerper Christian Cowan. En ik vind dat eigenlijk heel mooi. Een grote queer artiest die niet alleen zingt over seks en drugs en rock'n'roll en over allerlei verschillende mannen, maar die ook gewoon kan zeggen, deze geheime liefde is uiteindelijk beantwoord. Gewoon, hij is een man en ik ben gelukkig. Nou ja, en vermoedelijk alsnog met een hele vette videoclip, want het blijft natuurlijk Sam Smith. Dit is My Guy.

0: Radio. Feel the rhythm of Bride.
1: The biggest dance anthems on your radio. With Lee Everest. The Dance Party Weekly.
2: Lee Everest here, inviting you to the dance floor on Piddy Radio from 7 o'clock Friday night for the dance party. We've got club classics and current anthems for you. Brand new hottest record every week and a brand new record of the week too during the show. Join me Friday at 7.
3: Dance Party Weekly with Lee Everest.
4: Devante for your meeting. The music bought you fast. Dit is jouw zomerradio.
0: PD Radio.
5: Vorige maand kreeg Berlijn zijn allereerste drag march. Ongeveer 500 drag queens, drag kings en supporters trokken vanaf het parlement richting de Brandenburger Toren. Met hakken, glitter, muziek en heel veel aanwezigheid. En daar hou ik van. Het idee dat protest niet altijd alleen een boze speech of een kartonnen bord hoeft te zijn. Soms is zichtbaar plezier vooral verzet. Soms is een kus een statement en soms kan een pruik ook gewoon een protestbord zijn. Maar dan met volume, betere belichting en waarschijnlijk een hele hoop haarlak. De straat werd daar dus letterlijk een runway. En als Lady Gaga en Ducci je één ding kunnen leren, is het dat je voor een runway helemaal geen uitnodiging nodig hebt. Een supermarktpad voldoet ook. Een perron, helemaal prima. De gang naar de printer op kantoor, ook. Als je maar genoeg zelfvertrouwen hebt. Dit is Lady Gaga en Ducci met Runway.

En daarmee ben ik alweer bijna aan het einde van mijn uurtje. Als je op Lowland staat, drink even wat extra water. Check of je telefoon er nog is en kijk of je vrienden nog steeds dezelfde vrienden zijn als vanochtend. En als je gewoon thuis bent, gefeliciteerd. Jij hebt vandaag toegang tot een schoon toilet, een echt matras en waarschijnlijk een stopcontact dat niet wordt bewaakt door iemand in een vissershoed. Waar je ook bent, maak van deze zaterdag iets waar je morgen met plezier op terugkijkt. Desnoods heel klein, een goede plaat, iemand bellen die je mist of in de keuken even doen alsof je leven een videoclip is. Dank je voor het luisteren. Ik ben Tijmen, blijf trots en tot volgende week.

difference.

0: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: I came here to party and I ain't going.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadefoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Check this out. Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.
3: Hits from Pity.
4: Chico de Bani, chico, dance all night, me chico.
5: I'm Melody.
6: See you got your eyes on me. I think we gon' need a little privacy, girl.
7: Hey, hey, it's yours truly, Jason Derulo.
8: Yes, the little Chico Pitbull.
9: Move like an animal.
10: Hey, it's Cat's Eye, and we're with
3: Pity Radio. Turn it up and get ready.
11: Get ready.
12: Let's begin.
3: This is Global Sessions with Paul Rudd.
13: Are you ready?
14: The world's hottest new music.
15: The world's freshest tracks.
16: First.
3: Across the world.
17: Hey, this is Paul Rudd, and this is Global Sessions.
18: Paul Rudd is Global Sessions.
19: Global Sessions.
3: Live and in the mix.
18: Tuned in.
3: Locked on.
18: Ready in.
19: Ready in.
3: One, two, three.
18: Let's go.
17: Welcome along Global Sessions this week. If you're ready, we're going in for 60 minutes of the biggest tracks. Plus, later on, exclusive first play of the brand new VIP remix of Chasing Midnight.
20: Oh, we

0: only the biggest hits.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 5:45 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hits from Pity.
3: You got your eyes on me. I think we gonna need a little privacy, girl.
4: Hey, it's yours truly, Jason Derulo.
5: Just a little Chico Pitbull.

0: Amsterdam, BD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio PD en zet hem aan.

0: Amsterdam. PD Radio. Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Here we go.
1: PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
2: Here is Johnny. Guest mix of the week. Every Saturday night on PD Radio.
3: Devante voor je meteen. De muziek pakt je vast. Dit is jouw zomerradio.
1: PD Radio.

0: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station. These are your Pride songs.
4: Yeah. What a life, what a life. What a life, what a life. I'm living.
3: These are your Pride songs.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 's nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hits from Pity.
3: I'm Melody.
4: I see you got your eyes on me. I think we gonna need a little privacy, girl.
5: Hey, it's yours truly, Jason Derulo.
6: Yes, the little Chico Pitbull.

0: Radio. BD Radio. Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Online and on our app.
4: At home, work, the car, wherever you are.
0: BD Radio.
5: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op BD Radio. In Nederland is opnieuw grote zorg over de veiligheid van queer asielzoekers in Ter Apel. Een homoseksuele man uit Gaza is bij de ingang van het asielzoekerscentrum zwaar mishandeld met een fietsketting. Volgens het slachtoffer en een belangenorganisatie grepen aanwezige beveiligers niet in. Het is het derde ernstige geweldsincident in korte tijd waarbij volgens betrokkenen onvoldoende bescherming werd geboden. In Rusland stopt een van de grootste LGBTQ-organisaties van het land met haar werkzaamheden. Het Russian LGBT-netwerk zegt dat verder werken te gevaarlijk is geworden nadat de organisatie door de Russische autoriteiten als extremistisch is bestempeld. De groep bood bijna 20 jaar juridische, psychologische en praktische hulp aan queerpersonen in heel Rusland. Ook vanuit Rusland kwam deze week nieuws over censuur. In de Russische uitgave van de autobiografie van Paus Franciscus blijken volledige passages over homoseksuele en transgender personen zwart gemaakt. Het gaat onder meer om teksten waarin de paus schrijft dat queerpersonen welkom zijn in de kerk en dat homoseksualiteit geen misdaad is. In de Verenigde Staten was er deze week een belangrijke rechterlijke uitspraak over transgenderzorg. Een federale rechter blokkeerde een poging van de regering Trump om genderbevestigende zorg uit te sluiten van essentiële zorg die via de Affordable Care Act kan worden vergoed. Een groep van 21 staten had daartegen geprocedeerd. En in de Verenigde Staten is er ook zorg over de behandeling van een transgender asielzoeker. Een 25-jarige vrouw uit Venezuela zit vast in een mannenafdeling van een detentiecentrum in Louisiana. Zij zegt daar te zijn mishandeld, vernederd en in eenzame opsluiting te zijn geplaatst. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat transgendermigranten in detentie steeds moeilijker toegang krijgen tot passende zorg en bescherming. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
6: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
7: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
6: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
7: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station. These are your pride songs.
4: It feels a woman, I want you to drop your hand. And it feels a man, it's that one you understand.
3: These are your pride songs.
5: I'm sorry if you seem to be confused. He lost to me, a boy.
3: Only the biggest hits.
6: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar. Zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Hits from Pity.
8: I'm Melody.
9: I see you got your eyes on me. I think we gon' need a little privacy, girl.
10: Hey, it's yours truly, Jason Derulo.
11: Yes, the little Chico Pitbull.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
2: Hits from Pidi.
3: Hello, I'm Olivia Dean and this is Pidi Radio.

0: Feel the love. Feel the beat. With PD Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
7: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
6: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
7: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: After the news, you'll hear these songs on PD Radio. Your number one pride radio station. Or your pride songs.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Naast het dodelijk slachtoffer vielen er ook 3 gewonden voordat hij overmeesterd kon worden. Over zijn motief is niets bekend. Wel dat hij eerder voor mishandeling is veroordeeld en een moeilijke jeugd heeft gehad. Bij een schietpartij in een dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws.
2: Hits from Pity.
3: I'm Melody.
4: You got your eyes on me. I think we gonna need a little privacy, girl.
5: Hey, it's yours truly, Jason Derulo.
6: Just a little Chico Pitbull.
7: The Vinyl Shakers are back to rock the entire nation.

0: Radio. BD Radio. Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Online and on our app.
5: At home, work, the car, wherever you are.
0: BD Radio.
6: Hier is het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week uit binnen- en buitenland op BD Radio. In Nederland is opnieuw grote zorg over de veiligheid van queer asielzoekers in Ter Apel. Een homoseksuele man uit Gaza is bij de ingang van het asielzoekerscentrum zwaar mishandeld met een fietsketting. Volgens het slachtoffer en een belangenorganisatie grepen aanwezige beveiligers niet in. Het is het derde ernstige geweldsincident in korte tijd waarbij volgens betrokkenen onvoldoende bescherming werd geboden. In Rusland stopt een van de grootste LGBTQ-organisaties van het land met haar werkzaamheden. Het Russian LGBT Network zegt dat verder werken te gevaarlijk is geworden nadat de organisatie door de Russische autoriteiten als extremistisch is bestempeld. De groep bood bijna 20 jaar juridische, psychologische en praktische hulp aan queerpersonen in heel Rusland. Ook vanuit Rusland kwam deze week nieuws over censuur. In de Russische uitgave van de autobiografie van Paus Franciscus blijken volledige passages over homoseksuele en transgender personen zwart gemaakt. Het gaat onder meer om teksten waarin de paus schrijft dat queerpersonen welkom zijn in de kerk en dat homoseksualiteit geen misdaad is. In de Verenigde Staten was er deze week een belangrijke rechterlijke uitspraak over transgenderzorg. Een federale rechter blokkeerde een poging van de regering Trump om genderbevestigende zorg uit te sluiten van essentiële zorg die via de Affordable Care Act kan worden vergoed. Een groep van 21 staten had daartegen geprocedeerd. En in de Verenigde Staten is er ook zorg over de behandeling van een transgender asielzoeker. Een 25-jarige vrouw uit Venezuela zit vast in een mannenafdeling van een detentiecentrum in Louisiana. Zij zegt daar te zijn mishandeld, vernederd en in eenzame opsluiting te zijn geplaatst. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat transgendermigranten in detentie steeds moeilijker toegang krijgen tot passende zorg en bescherming. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
7: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
8: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
7: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
8: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Yo, feel the love, feel the beat with PD Radio.
1: Adverteren op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.
2: De warmte voel je meteen, de muziek pakt je vast. Dit is jouw zomerradio.
0: PD Radio.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Get ready! When does your weekend start? Yes, every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
5: Turn it up,
4: PD Radio.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. Ze achtervolgden een verdachte auto op de A66 en de beide voertuigen kwamen daarbij in botsing. De weg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten, zo meldt de BBC. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Bij de aanval op een school ten noorden van Stockholm viel 1 dode, een 17-jarig meisje, en raakte 3 anderen gewond. De dader werd ongedeerd overmeesterd. Volgens eerdere berichten is hij in het verleden voor mishandeling veroordeeld en heeft hij een moeilijke jeugd gehad. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Volgens de krant vanwege ongehoorzaamheid tegenover een meerdere. Vermoedelijk is de aanleiding de berichtgeving over de uitgeputte bemanning van het vliegdekschip USS Lincoln. De ontslagen hoofdredacteur spreekt van een rode lijn die wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws.
0: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: I came here to party and I ain't going.
4: Every Friday, you're

0: Close. Hou me dicht tegen je aan. Want hoe fijn het ook is dat we de liefde voor elkaar kunnen betuigen via de digitale snelwegen. Er gaat niks boven fysiek contact, een goede knuffel. Elkaar even in de armen sluiten. Hold Me Close van Tuna. Aan de kop van deze editie van The X-Vibe.
1: Al sinds 2010 op de radio. The X-Vibe.
2: We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that.

X5. Ik kan er geen genoeg van krijgen van de muziek van Ramseyman, Can't Get Enough, in die X-vibe. Beertje Paddington, James Bond en het Full English Breakfast komt allemaal uit het Verenigd Koninkrijk. Net als deze.

dromen. Ze zijn soms wat onrealistisch, maar vaak als je goed je best ervoor doet, kun je ze gewoon waarmaken. Novjai en Louis Singer maakten over dat onderwerp dromen deze track. Dit is In My Dreams in the X-Vibe.

0: Relax Vibe.
1: Jesse Ware bezinkt de sauna. Camelpad die maakte daar deze remix van. Die X-Vibe voor deze week zit er bijna op. We zijn met slottekort aangekomen. En dat is van Honey Dian. En mocht je suggesties hebben voor de lijst, van harte welkom de hele week via thexvibe.nl.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Your weekend,
5: ladies and gentlemen,
4: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona vielen plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Saturday evening, 6 p.m.
8: Turn it on loud.
7: Pride Dance Chart is on.
9: Number 30.
10: I feel a little bit...

Het moment was weer daar. En dan heb ik het over het moment dat we de eerste van 30 dikke tracks die we voor jou op een rij hebben gezet weer gedraaid hebben. Welkom bij de Pride Dance Chart met zojuist op nummer 30 Stephanie B versus, of in ieder geval samen met Scott Forshaw, met hun Bougie. Op nummer 29 nu, Coulter, Trap. 49.

0: begonnen als spooky-artiest op het podium met een zwart masker op. En vandaag de dag mogen we gewoon kennis maken met de uit Italië afkomstige man Robert Cecutti zelf. Artiestennaam Who en hij was verantwoordelijk voor de nummer 28. Met Hook and Dance.
1: Feel the love, feel the beat. With PD Radio.
2: This is the House of Pity.
3: Here we go.
2: On your Pride Radio.
3: It's my number one.

0: De nummer 22 is onderweg. Het is voor Mariah Carey en Eric Kapper. Underneath the Stars.
1: Here we go.
2: PD Radio. Feel the rhythm of Bride. In a moment, you will hear these songs. Or your Bride songs.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
8: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
7: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
8: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
9: Number 22.

Underneath the Stars. Voor het eerst uitgebracht in 1995. En nu, in 2026, vond Amerikaans DJ-producer, remixer, synthesizer-speler, opnametechnicus en platenbaas Eric Cooper dat alles wel eens een verjongingskuurtje kon gebruiken. En zo stortte hij zich op de plaat van Mariah Carey en zorgde hij er in ieder geval voor dat ze een mooi plekje kreeg met deze remix op nummer 22. Joel Corey, Whisperer, komt eraan. Number 21. I can hear.

0: Een lekker stukje progressive house. Zoals dat heet. Op de radio met deze productie van Michael Anthony samen met Christoph Spacer. En mocht je overigens nog gedanst hebben zo rond eind 70e jaren, toen je aan het stappen was. Jawel, dansen tijdens het uitgaan was toen heel normaal. Maar dan zou het kunnen dat je denkt van, hey, ik ken het melodietje en stukje tekst, et cetera. Nou, dat kan kloppen. Sheila en B-Devotion had toen een hitje getiteld Spacer. En daaruit komen de samples weer voor deze moderne versie. Dit is de Pride Dance Start op PD Radio met zometeen op nummer 18 de remix die James Poole heeft gemaakt van Calvin Harris en Jesse, hun Satisfy.
1: PD Radio.
2: Be proud.
3: Here is Johnny. Guest mix of the week. Every Saturday night on PD Radio.
4: Every Friday and Saturday, at 8 in the evening. The House of Pity. A selection of house music of this moment. Tonight at 8.
5: Tonight at 8.
4: On PD Radio.
6: This is the Pride Dance Chart. 18.

0: Matsasari en Benny Benassi hebben de koppen bij elkaar gestoken om samen een dikke plaat af te leveren. En zo kwamen zij samen tot deze Every Single Day. En tot 8 uur tellen we ze voor je af, de dikste en meest dansbare platen van het moment in de Pride Dance Chart. Dus, laat je radio vooral hier. Yeah!
1: PD Radio. Hey. Feel the love. Love, love.

0: PD Radio, your number one Pride radio station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: music. Tune in and stream Petey on your radio. Petey Radio's Massive Music Weekend.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Saturday evening 6 p.m.
3: Turn it on loud.
2: Pride Dance Chart is on.
4: 14. Dit is de Pride Dance Chart. Tot 8 uur met nu op nummer 14. Een plaat waarvan ik weet dat het wel een favorietje is van de radiobaas hier. Hebben we het over matchfixing? Absoluut niet. Dat is iets voor de grote voetbalorganisaties. Wij hebben hem hier omdat hij vooral leuk is en goed dansbaar. I Feel It van Jody Harsh.

0: Met een klein beetje hulp van Milk & Sugar werd deze plaat getiteld I Like It. Afgeleverd door James Herr. En wij vinden hem ook meer dan leuk. Daarom op nummer 12.
1: The hottest EDM on Pity. The Pride Dance Chart. The Pride Dance Chart. With Ramon Baron.
0: Dat ben ik dus. En mocht je nieuwsgierig zijn naar mijn status, hij komt er nu aan.
2: You got

0: queer radio sounds like. PD Radio. Every Friday and Saturday at 8 in the evening. The House of PD. A selection of house music of this moment. Tonight at 8. Tonight at 8. On PD Radio.
1: This is the Pride Dance Chart. Amsterdam Vibes on PD Radio.
2: Number 10.
3: En die is voor Guy Scheiman in het kader van internationale geluiden van heel veel landen. Die samengebracht worden door muziek. Want daar hebben we het tenslotte over op de radio. Hij is in ieder geval verantwoordelijk voor de aankomende 4 en een klein beetje minuten muziek met zijn Gold in a

0: Dit is de Pride Dance Chart.
1: Stel jezelf eens voor op een lichtbedje, omringd door wit zand, een ruisende zee en af en toe schaduw van een palmboom waaronder je ligt. Hou die gedachten vast, want dat is de setting voor de nu volgende plaat van Karen Harding, Island.

0: Isla.
1: Radiating love, rhythm, and pride. PD Radio.
2: Number 7.

0: Justee samen met Sam Harper. Just a little. Op nummer 7.
1: Dit is de Pride Dance Chart.
0: Met nu, tijd voor de man met de naam Hugel. Die lekker bezig is met afleveren van tracks. En vooral goede remixen van toch al wel bekende platen. Samen met Salter uit Frankrijk hoor je hem nu met

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Hey, Ramon Baron hier om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus, 10 uur, de Downtown HQ Radio Show op PD Radio.
1: Dit is de Pride Dance Chart 5.

0: Zo langzaam maar zeker komen we steeds dichterbij. Zeg maar het antwoord op de vraag wie er in deze editie de nummer 1 positie heeft bereikt. Nog 4 platen te gaan, dat zojuist was Boza met Magnetic. De nummer 5 in de Pride Dance Chart. Houden we dus de vaart er even in. Meteen door maar met de nummer 4. Silva Bumpa, On Tonight.
1: Your choice, your sexuality. The beat of Amsterdam.
2: PD Radio. Number 1 PD Pride in Amsterdam. Pride in Amsterdam.
3: PD Radio. Number 4.

0: Omschreven als een sexy plaat met swag. Deze is een van de nieuwste producties van Peggy Goo samen met Ira Starr. Het draagt de titel Woman. Ik zeg, all the girls clap your hands, all the boys clap your hands. Zo mag ik het graag hebben. Bibi Rexha komt eraan met New Religion.
1: The heartbeat of the LGBTQ plus community. PD Radio. Number 2.
2: Pump it up loud. Hits from Pity.
3: I'm down the music, my new religion.
2: Hey, this is Bibi Rexha. Pity.

0: This is the Pride Dance Chart with Ramon Baron. Number 1.
1: Aangekomen bij de nummer 1 van deze editie van de Pride Dance Chart. Zij die waarschijnlijk nu nog steeds menig mannen en vrouwen hart sneller doet laten slaan. En groot gelijk kan ik ze geven. Leeftijd is slechts een getal als het gaat over aantrekkingskracht. De aantrekkingskracht van Madonna. Daar heb ik het over. Het is de nummer 1. Deze Bring Your Love.

0: More hit music. BD Radio, your number one pride radio station.
1: Your weekend,
2: ladies and gentlemen,
1: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn droneaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deli Blatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Check this out.
8: Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.
9: Hits from Pity.
10: I'm Melody.
11: I see you got your eyes on me. I think we gon' need a little privacy, girl.
12: Hey, hey, it's yours truly, Jason Derulo.
13: Yes, the little Chico Pitbull.
14: Move like an animal.
15: Hey, it's Cat's Eye, and we're with
16: Pity Radio.
17: Guess who's back?
18: You are listening to The House of Pity.
19: All the music I love.
18: Only the best house music. Selected by Pity. Only for you.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Rivolf.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek Speedy Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: Speedy Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
5: This is the House of Pity on your Pride Radio.

0: Amsterdam. PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio PD en zet hem aan.

0: Get ready.
1: When does your weekend start? Yes, every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
2: Turn it up.
1: PD Radio.
3: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn droneaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehorst. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Here is Johnny, guest mix of the week, every Saturday night on PD Radio.
8: Hits from PD.
9: You got that vibe, me chico. Dance all night, me chico.
8: I'm Melody.
10: I see you got your eyes on me. I think we gon' need a little privacy, girl.
11: Hey, it's yours truly, Jason Derulo.
12: Yes, the little chico pit bull.

0: Get ready.
1: When does your weekend start? Yes. Every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
2: Turn it up.
1: PD Radio.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van anderen honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim 8500 euro. De man zou daarbij ook de gegevens van bekende politici en mediapersoonlijkheden hebben gebruikt. Hij wordt nu verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizzabestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Hallo?
9: Jouw iPhone wordt nog cooler met de PD Radio app voor iPhones. Ga naar de iTunes Store om de PD Radio app te downloaden. Luister ook onderweg naar PD Radio.
10: Hits from PD.
11: I'm Melody.
12: I see you got your eyes on me. I think we gon' need a little privacy, girl.
13: Hey, hey, it's yours truly, Jason Derulo.
14: Yes, the little Chico Pitbull.
15: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chuse. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chuse.
16: Hola, hola, amigos. We continue to spotlight the next generation of talent. And today we are heading to Montpellier in France to welcome one of the scene's most exciting rising artists. Blending melodic, Afro and Indie House, he's been making waves with every release, proving that he's an artist to keep a very close eye on. His brand new single, Power, released on Stereo, is already receiving massive support from Solomon, Adam Tem, Nita Gami, Susan Ceballos, Kamal Fat, and many more. It's a real pleasure to have him with us today on the Stereo Production Radio Show. Please give a warm welcome to Judd's Showtime.
0: Baby, you're in the mix with DJ Chuse from Stereo Productions.
2: Yeah.

0: and gentlemen,
1: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: It's Bouncer after Bouncer. Get your weekend started with Lee Everest.
7: Come and party with me on Friday night from 6 here on PD Radio. We are starting your weekend in style with an hour of party anthems. All the latest releases and hot remixes on the show Friday from 6.
6: Ready for the weekend with Lee Everest.
8: Hits from PD.
9: I'm Melody.
10: I see you got your eyes on me. I think we gon' need a little privacy, girl.
11: Hey, it's yours truly, Jason Derulo.
12: Just a little Chico Pitbull.

This is Robin Schulz

0: de radio deur. Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.
1: Get ready!
2: When does your weekend start? Yes, every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
3: Turn it up, up.
2: PD Radio.
4: Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: Check this out.
1: Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.
2: Amsterdam, PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio PD...

0: Here is Johnny, guest mix of the week, every Saturday night on Pity Radio.
1: Hey, Ramon Baron hier, om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur Pity Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus, 10 uur, de Downtown HQ Radio Show op PD Radio.

0: 9 a.m. Something mysterious is happening. Queer Classics. Your daily doses of music from long time ago. Yes, when you were young. Join us with the music you love. Queer Classics on PD Radio.
1: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja, Tijmen in de Ochtend op PD Radio.
2: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio. Tijmen in de Ochtend.
3: Hallo.